0: Peters bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Siska, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie, wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht. En ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. Radio De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Szyszka, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie, wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar open er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voortijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. Radio De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: De teletijdmachine brengt ons in 4 minuten de geschiedenis van de dag. 9-11 blijft vereeuwigd met de terreuraanslag in Manhattan in New York in 2001. Vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven, onder hen 348 brandweermannen en 62 politiemensen. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen boden zich in de Twin Towers die instorten. Ook in Washington D.C. vloog een passagiersvliegtuig in op het Pentagon. Dat was trouwens op de 60ste verjaardag van de eerste steenlegging van dit gebouw in 1941. Osama Bin Laden van de terreurorganisatie Al-Qaeda was verantwoordelijk voor de aanslagen. Hij werd 10 jaar later in 2011 door de VS om het leven gebracht. 11 september is ook een belangrijke datum voor Chili in Zuid-Amerika. Daar heet die dag El Once, de 11e in het Spaans. El Once vond plaats op 11 september 1973. Op het paleis van president Allende vond dan een staatsgreep plaats. De president kwam hierbij om het leven, maar het zou ook zelfmoord kunnen zijn. De staatsgreep gebeurde onder leiding van generaal Pinochet, waarschijnlijk met de steun van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. In de dagen na de staatsgreep werden ongeveer 3500 mensen vermoord. In Chili begon vanaf vandaag in 1973 een militaire dictatuur die duurde tot in 1990. De Grieken verslaan de Perzen vandaag in het jaar 490 voor Christus. Vandaag dus exact 2515 jaar geleden. Om het goede nieuws aan Athene te melden, werd een bode gestuurd. Die liep de afstand van Marathon naar Athene. Bij zijn aankomst stierf hij door uitputting. De meer dan 40 kilometer moet je in Griekenland wel anders voorstellen dan bij ons. Daar is dat bergop, bergaf, op bergpaden en in de hitte van de maand september. Waarschijnlijk is het verhaal van die ene bode een legende. Maar historisch wel juist is dat het gewonnen Atheense leger in een geforceerde mars van Marathon naar Athene is teruggekeerd in 7 uren. Ze waren nog net op tijd om een nieuwe aanval van de Perzische vloot te beantwoorden. De marathonloop is dan pas 2476 jaar later, in 1896, opgenomen in de moderne Olympische Spelen. Koning Leopold III trouwt met de 20 jaar jongere Lilian Baals. Vandaag precies 85 jaar geleden, in 1941. Dat was tijdens het gevangenschap van de koning in de Tweede Wereldoorlog en 6 jaar na het overlijden van koningin Astrid. Zoals bekend overleed koningin Astrid bij een auto-ongeluk in Kusnacht in de auto van koning Leopold III. De 22-jarige Franse piloot Georges Guynemer verongelukt in een luchtaanval tijdens de 3e slag om Ypres in 1917, in de Eerste Wereldoorlog dus. Een bekend luchtgevecht van Guynemer was dat tegen de Duitse held Ernest Udet. De machinegeweren van Udet blokkeerden. Guynemer had hem maar neer te schieten, maar dat deed hij niet. Georges Guynemer won 53 luchtgevechten en overleefde 7 crashes. Vandaag in 1917, in de buurt van Poelkapelle, werd zijn 8e crash hem fataal. Daar kreeg hij in 1923 een monument. 11 september 1606 is de sterfdag van Karel van Mander, vandaag precies 420 jaar geleden. Hij was een Vlaams-Nederlandse kunstschilder, dichter en kunsttheoreticus, geboren in Meulebeke, waar hij een standbeeld geeft voor het gemeentehuis. Karel van Mander ligt begraven in de Oude Kerk in Amsterdam. Op 14 september 1982 is Grace Kelly overleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld tot een boete en een rijverbod voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed. De man reed vorig jaar een wagen aan die voor het rode licht stond te wachten en hij bleek nadien stomdronken te zijn. Toch ontsnapte hij aan een alcoholslot. De feiten dateren van 12 augustus vorig jaar in Tielt. De verdediging betwiste niet dat het die dag volledig fout was gelopen voor de cliënt. De man werd veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. Het netwerk van wandelpaden in de Meikensbossen werd recent drastisch ingeperkt, wat duidelijk bij veel wandelaars op onbegrip stoot. Oppositieraadslid Veerle Vervaken van Team Burgemeester vroeg naar het standpunt van het Tieltse stadsbestuur. Van zo'n 10 kilometer aan paden schiet er vandaag amper 4 kilometer over. Volgens het agentschap Natuur en Bos is dat nodig om meer rust te creëren voor fauna en flora. Een delegatie Poolse hoogwaardigheidsbekleders bracht maandag een bezoek aan de stad Tielt, daags voor de verjaardag van de bevrijding door de 1e Poolse Panzerdivisie op 8 september 1944. De groep bestond onder meer uit minister Michał Szyszka, major Marta Ciszkiewicz en kolonel Kamil Hohm, vergezeld door 6 hoge officieren. Tielt wordt door Poolse veteranen haast beschouwd als een heiligdom voor de divisie wegens de vele herinneringsplaatsen. Op zondag 13 september neemt de Waregem opnieuw deel aan Open Monumentendag. Dit keer staat Park Baron Kazier centraal met een gevarieerd programma. Bezoekers kunnen tussen 2 en 6 kennis maken met het rijke erfgoed van het beschermde monument en stadsgezicht. Onder begeleiding van de Waregemse stadsgidsen ontdekken ze onder meer de charmante brugjes, het kasteel, koetshuis en het unieke beschermde pompmolentje. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht. En ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. Radio De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
2: De Wakkere Wekker.

0: moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht. En ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. Radio De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: De Wakkere Wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Meulebeke

0: zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het Plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia-plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot twee keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulten moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1,600, waarvan €1,040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: bij Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Meulebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia-plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot twee keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1,600, waarvan €1,040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlang ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
5: Neem contact met Radio Oost-West
6: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radiooostwest.be.
7: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen.
6: Is dit Radio Oost-West?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 9 uur. Radio
3: Oost-West. Nieuws. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk.

0: Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales. Reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. Radio De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
1: Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Oost-Westland.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Meulebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia-plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot 2 keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1.600, waarvan €1.040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
5: Radio Oost-West.
6: Gewoon gezellig.
7: Gewoon gezellig.
6: Radio Oost-West. Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.

0: Vleesslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.

0: De teletijdmachine brengt ons in 4 minuten de geschiedenis van de dag. 9-11 blijft vereeuwigd met de terreuraanslag in Manhattan in New York in 2001. Vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven, onder hen 348 brandweermannen en 62 politiemensen. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen boden zich in de Twin Towers die instorten. Ook in Washington D.C. vloog een passagiersvliegtuig in op het Pentagon. Dat was trouwens op de 60ste verjaardag van de eerste steenlegging van dit gebouw in 1941. Osama Bin Laden van de terreurorganisatie Al-Qaeda was verantwoordelijk voor de aanslagen. Hij werd 10 jaar later in 2011 door de VS om het leven gebracht. 11 september is ook een belangrijke datum voor Chili in Zuid-Amerika. Daar heet die dag El Once, de 11e in het Spaans. El Once vond plaats op 11 september 1973. Op het paleis van president Allende vond dan een staatsgreep plaats. De president kwam hierbij om het leven, maar het zou ook zelfmoord kunnen zijn. De staatsgreep gebeurde onder leiding van generaal Pinochet, waarschijnlijk met de steun van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. In de dagen na de staatsgreep werden ongeveer 3500 mensen vermoord. In Chili begon vanaf vandaag in 1973 een militaire dictatuur die duurde tot in 1990. De Grieken verslaan de Perzen vandaag in het jaar 490 voor Christus. Vandaag dus exact 2515 jaar geleden. Om het goede nieuws aan Athene te melden, werd een bode gestuurd. Die liep de afstand van Marathon naar Athene. Bij zijn aankomst stierf hij door uitputting. De meer dan 40 kilometer moet je in Griekenland wel anders voorstellen dan bij ons. Daar is dat bergop, bergaf, op bergpaden en in de hitte van de maand september. Waarschijnlijk is het verhaal van die ene bode een legende. Maar historisch wel juist is dat het gewonnen Atheense leger in een geforceerde mars van Marathon naar Athene is teruggekeerd in 7 uren. Ze waren nog net op tijd om een nieuwe aanval van de Perzische vloot te beantwoorden. De marathonloop is dan pas 2476 jaar later, in 1896, opgenomen in de moderne Olympische Spelen. Koning Leopold III trouwt met de 20 jaar jongere Lilian Baals, vandaag precies 85 jaar geleden, in 1941. Dat was tijdens het gevangenschap van de koning in de Tweede Wereldoorlog en 6 jaar na het overlijden van koningin Astrid. Zoals bekend overleed koningin Astrid bij een auto-ongeluk in Kusnacht in de auto van koning Leopold III. De 22-jarige Franse piloot Georges Guynemer verongelukt in een luchtaanval tijdens de derde slag om Ypres in 1917, in de Eerste Wereldoorlog dus. Een bekend luchtgevecht van Guynemer was dat tegen de Duitse held Ernest Udet. De machinegeweren van Udet blokkeerden. Guynemer had hem maar neer te schieten, maar dat deed hij niet. Georges Guynemer won 53 luchtgevechten en overleefde 7 crashes. Vandaag in 1917, in de buurt van Poelkapelle, werd zijn 8e crash hem fataal. Daar kreeg hij in 1923 een monument. 11 september 1606 is de sterfdag van Karel van Mander, vandaag precies 420 jaar geleden. Hij was een Vlaams-Nederlandse kunstschilder, dichter en kunsttheoreticus, geboren in Meulebeke, waar hij een standbeeld geeft voor het gemeentehuis. Karel van Mander ligt begraven in de Oude Kerk in Amsterdam. Op 14 september 1982 is Grace Kelly overleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 11 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar open er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voortijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. Radio De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
2: Van Aalter
4: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
4: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West. Radio.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio
4: Oost-West, de gezelligste in de regio.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plankjescomité's van Tielt en Meulebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia-plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot 2 keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1.600, waarvan €1.040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
6: Altijd weer de mooiste muziek.
7: Welkom bij Radio Oost-West.
8: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeulende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Meulebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia-plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot 2 keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1.600, waarvan €1.040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: De weersverwachting bestartte met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In Gent zijn twee campussen van de middelbare school ontruimd. Het gaat om 850 leerlingen. De politie kwam erbij na een melding vanochtend bij de provincie. De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden. En ook ontmijningsdienst Dovo is er. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenissen van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis dubbel zo vol. Als de staat het aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt en dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor Now Jobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar dat is niet echt een verklaring voor de stijging. Schoonmaakbedrijven of de transportsector bijvoorbeeld, ja, die zoeken ook nog steeds mensen. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen de WTC-torens in New York. Daar vindt straks alweer eens een herdenking plaats. Opvallend afwezige Amerikaans president Trump. Bij de aanslagen kwamen 3000 mensen om. Pech voor wielrenster Justine Gecquere. Ze moet opgeven in de Franse Tour for Femme na een valpartij. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert terug naar ons land voor medisch onderzoek. Gecquere zit ook in de selectie voor het WK in Canada. Voor een dikke week is dat. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan meedoen. Droger vanaf de kust, afwisselend zon en buien, maxima 21 graden. Morgen start grijs en mistig, met nadien zon en wolken 23 graden. De dagen nadien wisselvallig, met kansen buien en temperaturen tot 25 graden.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen. Radio Oost-West.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is...

0: azalia-plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot 2 keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1.600, waarvan €1.040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vanaf de kust wordt het droger, vanmiddag afwisselend zon en een lokale bui, 21 graden. Morgen starten we grijs en mistig, maar nadien klaart het op met zon en wolken, 23 graden. De dagen daarna wisselvallig met kans op een bui, al klimt het kwik zondag wel richting 25 graden.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
5: Gewoon gezellig, Radio Oostwest.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West.

0: hele tijdmachine brengt ons in 4 minuten de geschiedenis van de dag. 9-11 blijft vereeuwigd met de terreuraanslag in Manhattan in New York in 2001. Vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven, onder hen 348 brandweermannen en 62 politiemensen. 2 gekaapte passagiersvliegtuigen boden zich in de Twin Towers die instorten. Ook in Washington D.C. vloog een passagiersvliegtuig in op het Pentagon. Dat was trouwens op de 60ste verjaardag van de eerste steenlegging van dit gebouw in 1941. Osama Bin Laden van de terreurorganisatie Al-Qaeda was verantwoordelijk voor de aanslagen. Hij werd 10 jaar later in 2011 door de VS om het leven gebracht. 11 september is ook een belangrijke datum voor Chili in Zuid-Amerika. Daar heet die dag El Once, de 11e in het Spaans. El Once vond plaats op 11 september 1973. Op het paleis van president Allende vond dan een staatsgreep plaats. De president kwam hierbij om het leven, maar het zou ook zelfmoord kunnen zijn. De staatsgreep gebeurde onder leiding van generaal Pinochet, waarschijnlijk met de steun van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. In de dagen na de staatsgreep werden ongeveer 3500 mensen vermoord. In Chili begon vanaf vandaag in 1973 een militaire dictatuur die duurde tot in 1990. De Grieken verslaan de Perzen vandaag in het jaar 490 voor Christus. Vandaag dus exact 2515 jaar geleden. Om het goede nieuws aan Athene te melden, werd een bode gestuurd. Die liep de afstand van Marathon naar Athene. Bij zijn aankomst stierf hij door uitputting. De meer dan 40 kilometer moet je in Griekenland wel anders voorstellen dan bij ons. Daar is dat bergop, bergaf, op bergpaden en in de hitte van de maand september. Waarschijnlijk is het verhaal van die ene bode een legende. Maar historisch wel juist is dat het gewonnen Atheense leger in een geforceerde mars van Marathon naar Athene is teruggekeerd in 7 uren. Ze waren nog net op tijd om een nieuwe aanval van de Perzische vloot te beantwoorden. De marathonloop is dan pas 2476 jaar later, in 1896, opgenomen in de moderne Olympische Spelen. Koning Leopold III trouwt met de 20 jaar jongere Lilian Baals. Vandaag precies 85 jaar geleden, in 1941. Dat was tijdens het gevangenschap van de koning in de Tweede Wereldoorlog en 6 jaar na het overlijden van koningin Astrid. Zoals bekend overleed koningin Astrid bij een auto-ongeluk in Kusnacht in de auto van koning Leopold III. De 22-jarige Franse piloot Georges Guynemer verongelukt in een luchtaanval tijdens de 3e slag om Ypres in 1917, in de Eerste Wereldoorlog dus. Een bekend luchtgevecht van Guynemer was dat tegen de Duitse held Ernest Udet. De machinegeweren van Udet blokkeerden. Guynemer had hem maar neer te schieten, maar dat deed hij niet. Georges Guynemer won 53 luchtgevechten en overleefde 7 crashes. Vandaag in 1917, in de buurt van Poelkapelle, werd zijn 8e crash hem fataal. Daar kreeg hij in 1923 een monument. 11 september 1606 is de sterfdag van Karel van Mander, vandaag precies 420 jaar geleden. Hij was een Vlaams-Nederlandse kunstschilder, dichter en kunsttheoreticus, geboren in Meulebeke, waar hij een standbeeld geeft voor het gemeentehuis. Karel van Mander ligt begraven in de Oude Kerk in Amsterdam. Op 14 september 1982 is Grace Kelly overleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Ik luister regionaal. Op elk moment.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
4: Is dit Radio Oost-West?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 3 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: De sweeping op een middelbare school in Gent is nog altijd aan de gang. 3 campussen werden vanochtend uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging onder meer om een bommelding en een schietpartij. In totaal zijn 850 leerlingen geëvacueerd, maar er is voorlopig nog niks gevonden. Er waren van april tot juli opvallend weinig vacatures in ons land. Nog eens 5% minder dan in de eerste 3 maanden van het jaar en het laagste aantal sinds 2020.

0: tot 25 graden.
1: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Zomerse muziek?
1: Radio Oost-West.
2: Verfrissend lekker.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Meulebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia-plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot 2 keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol.

De typische look and feel uit de jaren 80. Inclusief de muziek natuurlijk van de Pet Shop Boys. Met It's a Sin. Het kwam uit 1987. Welkom in deel 2 op deze vrijdag de 11e september. Het is vandaag aflevering 420. En ik ben te gast bij Weekend Start met Harry.

komt uit een periode toen de popcorn zeer populair was. Dat was voor een stukje in de jaren 60 en voor een stuk in de jaren 70. Daar werd zelfs in de toenmalige discotheken op gedanst. Bijvoorbeeld op een speciale dag in de week of op een vrijdag bijvoorbeeld. En daar werd dan ook wel die plaat altijd gedraaid. Junior Walker met Cleo's the Mood. Je hoorde hem hier bij Weekend Start op jouw vrijdag. Nou, er zijn heel wat mensen afgezakt naar de bioscoop, denk ik, in de grote vakantie. En misschien hebben jullie dan gaan kijken naar Toy Story. Tegenwoordig is het Toy Story 5, denk ik. En een van die nummers die daar blijft in terugkomen is het volgende nummer. Het werd ooit voor het eerst gebruikt in 1995 bij de eerste versie van Toy Story. En we hebben het natuurlijk over deze Randy Newman. Met You've Got a Friend in Me.

0: een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Weekendstart
2: met Harry.

0: talk about.
1: Een van de tracks uit het meest recente album van Madonna. Een album waar ze in feite heel wat collabs mee deed, samenwerkingen met andere artiesten. En in dit geval was dat met Sabrina Carpenter. En het ding heette Bring Your Love. Wel, wij brengen jou de liefde. In de vorm van Tri Voce. Op zaterdag 26 september in CC De Wissel in Zevenzeelen. Daar gaat het optreden van Tri Voce door in samenwerking met de gemeente Wingene. En natuurlijk ook met Radio Oost-West. En wens je daarover meer informatie? Wel, bezoek dan eventjes de website van Radio Oost-West via radiooostwest.be.

is een opname bestemd voor de liefhebbers van deze muziek. Maar ik hoop dat u er evenzo van genoten hebt. 1973, Iris Smith met Dream On. Zeg maar een klassieker uit die tijden. En dromen, nou ja, die proberen wij ook over te brengen. Via de golven, hè, vanuit de zenders en antennes van Radio Oost-West in ons zendgebied. Of je luistert gewoon online, dat kan ook, hè. Via een app zoals Radioline kan je gewoon lekker Radio Oost-West opzoeken. En dan kan je Radio Oost-West ook naar het buitenland meezeulen in jouw bagagekoffer of wat dan ook. Als je een of andere moderne auto hebt, kan je ook gewoon via de autoradio online meeluisteren tegenwoordig. Ja, de tijden zijn toch veranderd, hè? Die moderne tijd. Leuk is dat.

0: Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment. NV Van Enel uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens. Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Weekend start met Harry. Radio.

Dit project had één reuze hit die nog altijd zeer, zeer bekend is. Namelijk Pop Music van deze M, oftewel in zijn volledigheid, de M Factor. En in 1979 probeerde hij dat nog eventjes overnieuw met deze That's the Way the Money Goes. Maar om eerlijk te zijn, het is nooit een van de grote opvolgers geweest. Dus M, of de M Factor, zal altijd bij ons blijven met die pop music. Tijd om eventjes wat er want is te doen, dames en heren. Komt u allen eventjes bij ons, wat dichter bij de luidspreker. En geniet van deze Kylie Minogue.

Dacht je daarnet waarschijnlijk Kylie Minogue, die zit ook met een zware stemvervorming door een of andere verkoudheid. Dat was Keith Washington, een van de heren die het samen deed op deze plaat met Kylie Minogue. And if you were with me now, nou ja, wat zou er dan gebeuren? Als het een Swiftie betreft, dan zit Harry Hood. Want dan draai ik gewoon lekker een plaatje voor jou. Ja, Taylor Swift.

Taylor Swift. Inmiddels gelukkig getrouwd, hè? Met The Fate of Ophelia. Nog tot 7 uur hoor je dit programma Weekends uit. En we zijn bijna op het einde beland van het programma. Die je elke vrijdag kunt beluisteren tussen 5 en 7 uur. Als je ook eens een reactie wilt sturen, nou ja, stuur ze gewoon door naar info@radioostwest.be. En je zet het de namen van Weekends uit of de attentie van Harry. Dan komt dat zeker terecht. Wat mij nog rest is u een heel fijne tijd toe te wensen. Met heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid voor het komende weekend en de

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en omgeving werden een tijdje ontruimd. De jongen zit op dezelfde school. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Maar volgens het departement Zorg moeten we ons geen zorgen maken. De kans dat je besmet raakt is erg klein. Het departement Zorg verwacht nog wel meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij en het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentietroubles. Live Nation wordt dus eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet bemoeien met de programmatie. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock, Werchter, Graspop en Doer. In de VS zijn de herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak, alhoewel die een beetje vaagjes klonk. In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-torens stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen en was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. De Ier Eddie Dunbar heeft een 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enrique Mas kwam niet in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen. Het wordt overal droog. Morgen begint grijs, daarna droog met zonnige periode. Maxima 22 graden. Zondag regen bij temperaturen rond 20 graden.
4: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Regionale informatie.
3: En de mooiste muziek.

0: virtuele tijdmachine brengt ons in 4 minuten de geschiedenis van de dag. 9-11 blijft vereeuwigd met de terreuraanslag in Manhattan in New York in 2001, vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven, onder hen 348 brandweermannen en 62 politiemensen. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen boden zich in de Twin Towers, die instortten. Ook in Washington D.C. vloog een passagiersvliegtuig in op het Pentagon. Dat was trouwens op de 60ste verjaardag van de eerste steenlegging van dit gebouw in 1941. Osama Bin Laden van de terreurorganisatie Al-Qaeda was verantwoordelijk voor de aanslagen. Hij werd 10 jaar later in 2011 door de VS om het leven gebracht. 11 september is ook een belangrijke datum voor Chili in Zuid-Amerika. Daar heet die dag El Once, de 11e in het Spaans. El Once vond plaats op 11 september 1973. Op het paleis van president Allende vond dan een staatsgreep plaats. De president kwam hierbij om het leven, maar het zou ook zelfmoord kunnen zijn. De staatsgreep gebeurde onder leiding van generaal Pinochet, waarschijnlijk met de steun van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. In de dagen na de staatsgreep werden ongeveer 3500 mensen vermoord. In Chili begon vanaf vandaag in 1973 een militaire dictatuur die duurde tot in 1990. De Grieken verslaan de Perzen vandaag in het jaar 490 voor Christus. Vandaag dus exact 2515 jaar geleden. Om het goede nieuws aan Athene te melden, werd een bode gestuurd. Die liep de afstand van Marathon naar Athene. Bij zijn aankomst stierf hij door uitputting. De meer dan 40 kilometer moet je in Griekenland wel anders voorstellen dan bij ons. Daar is dat bergop, bergaf, op bergpaden en in de hitte van de maand september. Waarschijnlijk is het verhaal van die ene bode een legende. Maar historisch wel juist is dat het gewonnen Atheense leger in een geforceerde mars van Marathon naar Athene is teruggekeerd in 7 uren. Ze waren nog net op tijd om een nieuwe aanval van de Perzische vloot te beantwoorden. De marathonloop is dan pas 2476 jaar later, in 1896, opgenomen in de moderne Olympische Spelen. Koning Leopold III trouwt met de 20 jaar jongere Lilian Baals, vandaag precies 85 jaar geleden, in 1941. Dat was tijdens het gevangenschap van de koning in de Tweede Wereldoorlog en 6 jaar na het overlijden van koningin Astrid. Zoals bekend overleed koningin Astrid bij een auto-ongeluk in Kusnacht in de auto van koning Leopold III. De 22-jarige Franse piloot Georges Guynemer verongelukt in een luchtaanval tijdens de 3e slag om Ypres in 1917, in de Eerste Wereldoorlog dus. Een bekend luchtgevecht van Guynemer was dat tegen de Duitse held Ernest Udet. De machinegeweren van Udet blokkeerden. Guynemer had hem maar neer te schieten, maar dat deed hij niet. Georges Guynemer won 53 luchtgevechten en overleefde 7 crashes. Vandaag in 1917, in de buurt van Poelkapelle, werd zijn 8e crash hem fataal. Daar kreeg hij in 1923 een monument. 11 september 1606 is de sterfdag van Karel van Mander, vandaag precies 420 jaar geleden. Hij was een Vlaams-Nederlandse kunstschilder, dichter en kunsttheoreticus, geboren in Meulebeke, waar hij een standbeeld geeft voor het gemeentehuis. Karel van Mander ligt begraven in de Oude Kerk in Amsterdam. Op 14 september 1982 is Grace Kelly overleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Privocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Meulebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarsele meer dan 2000 azalia-plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot twee keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1,600, waarvan €1,040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Let op vanuit het westen, het zou straks weer droog worden. Morgen begint grijs, daarna droger met zonnige periode, 22 graden. Zondag regenachtige graad of 20, maandag wordt het weer beter.
5: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris. Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: vrijdagavond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Maar volgens het departement Zorg moeten we ons geen zorgen maken. Je geraakt niet zo snel besmet. Het departement Zorg verwacht nog wel wat meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij en het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Sommige mensen hebben helemaal geen symptomen, anderen worden een beetje grieperig of ziek. Een dodelijk ongeval op de E17 in Deerlijk in West-Vlaanderen. Een motorrijder van 25 is omgekomen na een botsing met een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De bestuurder van de bestelwagen zelf bleef ongedeerd. Wie hoge PFAS-waarde in zijn bloed heeft, kan leverproblemen krijgen of een hogere cholesterol. Blijkt uit een bloedonderzoek van de KU Leuven bij mensen die rond chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht wonen. Daar is de grond sterk vervuild met PFAS. Experten pleiten om de blootstelling van PFAS te beperken. Onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. De top 4 van elke poule gaat naar de 8e finale. Radio De Ier Eric Dumber heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enrique Mas kwam niet in de problemen en blijft leider in het klassement. Plateau vanuit het westen, het zou straks weer droog worden. Morgen begint grijs, daarna droger met zonnige periode 22 graden. Zondag regenachtige graad of 20, maandag wordt het weer beter.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
3: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeulende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Meulebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia-plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot 2 keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1.600, waarvan €1.040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Dat op vanuit het westen, het zou straks weer droog worden. Morgen begint grijs, daarna droger met zonnige periode, 22 graden. Zondag regenachtige graad of 20, maandag wordt het weer beter.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met

0: virtuele tijdmachine brengt ons in 4 minuten de geschiedenis van de dag. 9-11 blijft vereeuwigd met de terreuraanslag in Manhattan in New York in 2001. Vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven, onder hen 348 brandweermannen en 62 politiemensen. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen boden zich in de Twin Towers die instorten. Ook in Washington D.C. vloog een passagiersvliegtuig in op het Pentagon. Dat was trouwens op de 60ste verjaardag van de eerste steenlegging van dit gebouw in 1941. Osama Bin Laden van de terreurorganisatie Al-Qaeda was verantwoordelijk voor de aanslagen. Hij werd 10 jaar later in 2011 door de VS om het leven gebracht. 11 september is ook een belangrijke datum voor Chili in Zuid-Amerika. Daar heet die dag El Once, de 11e in het Spaans. El Once vond plaats op 11 september 1973. Op het paleis van president Allende vond dan een staatsgreep plaats. De president kwam hierbij om het leven, maar het zou ook zelfmoord kunnen zijn. De staatsgreep gebeurde onder leiding van generaal Pinochet, waarschijnlijk met de steun van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. In de dagen na de staatsgreep werden ongeveer 3500 mensen vermoord. In Chili begon vanaf vandaag in 1973 een militaire dictatuur die duurde tot in 1990. De Grieken verslaan de Perzen vandaag in het jaar 490 voor Christus. Vandaag dus exact 2515 jaar geleden. Om het goede nieuws aan Athene te melden, werd een bode gestuurd. Die liep de afstand van Marathon naar Athene. Bij zijn aankomst stierf hij door uitputting. De meer dan 40 kilometer moet je in Griekenland wel anders voorstellen dan bij ons. Daar is dat bergop, bergaf, op bergpaden en in de hitte van de maand september. Waarschijnlijk is het verhaal van die ene bode een legende. Maar historisch wel juist is dat het gewonnen Atheense leger in een geforceerde mars van Marathon naar Athene is teruggekeerd in 7 uren. Ze waren nog net op tijd om een nieuwe aanval van de Perzische vloot te beantwoorden. De marathonloop is dan pas 2476 jaar later, in 1896, opgenomen in de moderne Olympische Spelen. Koning Leopold III trouwt met de 20 jaar jongere Lilian Baals, vandaag precies 85 jaar geleden, in 1941. Dat was tijdens het gevangenschap van de koning in de Tweede Wereldoorlog en 6 jaar na het overlijden van koningin Astrid. Zoals bekend overleed koningin Astrid bij een auto-ongeluk in Kusnacht in de auto van koning Leopold III. De 22-jarige Franse piloot Georges Guynemer verongelukt in een luchtaanval tijdens de derde slag om Ypres in 1917, in de Eerste Wereldoorlog dus. Een bekend luchtgevecht van Guynemer was dat tegen de Duitse held Ernest Udet. De machinegeweren van Udet blokkeerden. Guynemer had hem maar neer te schieten, maar dat deed hij niet. Georges Guynemer won 53 luchtgevechten en overleefde 7 crashes. Vandaag in 1917, in de buurt van Poelkapelle, werd zijn 8e crash hem fataal. Daar kreeg hij in 1923 een monument. 11 september 1606 is de sterfdag van Karel van Mander, vandaag precies 420 jaar geleden. Hij was een Vlaams-Nederlandse kunstschilder, dichter en kunsttheoreticus, geboren in Meulebeke, waar hij een standbeeld geeft voor het gemeentehuis. Karel van Mander ligt begraven in de Oude Kerk in Amsterdam. Op 14 september 1982 is Grace Kelly overleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: nieuws.
1: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand 2 keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding 2 recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftroggelen. De politie kon inmiddels 3 verdachten oppakken, onder wie 2 Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de Toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Tjermich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Meulebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot 2 keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1,600, waarvan €1,040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oldwest.
1: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand 2 keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding 2 recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftroggelen. De politie kon inmiddels 3 verdachten oppakken, onder wie 2 Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Tjermich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Enkele voetgangers merkten woensdagavond brand op in een aanhangwagen langs de Zuiderring in Tielt. Ze verwittigden de hulpdiensten en brachten ook de bestuurder op de hoogte. Die had zelf niet gemerkt dat zijn lading vuur vatte. Het incident gebeurde rond 9 uur. De brandweer kwam ter plaatse in de Wielmakerstraat en trof er enkel nog een smeurende hoop stro aan. Die werd geblust, waarna de brandweerlieden zich naar de woning van de eigenaar begaven. Ook daar kregen ze het vuur snel onder controle. De plantjescomité's van Tielt en Mullebeke zetten van 18 tot 20 september opnieuw hun jaarlijkse verkoopactie op poten voor Kom op tegen kanker. Vrijwilligers van het plantjescomité brengen samen met de gezinsbond van Tielt, Femma Tielt en Samana Aarselen meer dan 2000 azalia plantjes aan de man, verspreid over verschillende locaties. Een bijna meerderjarige tiener uit Anzegem heeft van de rechter 45 uur werkstraf gekregen omdat hij tot 2 keer toe werd betrapt op een opgefokte bromfiets. Toen de politie hem wilde onderscheppen, ging hij op de vlucht. De feiten speelden zich af op 15 oktober vorig jaar in Anzegem. De rechter gaf de man nu een boete van €320 en een rijverbod van 8 dagen. Een 72-jarige man uit Zulte moest zich voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 20 juli vorig jaar 's nachts met zijn fiets tegen een geparkeerde wagen reed en ten val kwam. De man werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol, 1,5 promille. Hij had wel een blanco strafregister. De 70er kreeg een boete van €1,600, waarvan €1,040 met uitstel. Een rijverbod kreeg hij niet. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
4: De nacht van Oost-West.